0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Er klinkt kritiek op de corona-enquête van de Tweede Kamer, omdat nabestaanden en medewerkers uit verpleeghuizen nauwelijks worden gehoord.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: दिए हैं।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
3: President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio. Ujala.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Er klinkt kritiek op de corona-enquête van de Tweede Kamer, omdat nabestaanden en medewerkers uit verpleeghuizen nauwelijks worden gehoord.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
1: President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Mukesh ji ki awaaz ka main bahut bada fan hoon. Unki awaaz ki visheshta ki wo jab gaate hain to aisa lagta hai ki koi bahut sachcha imandar bhula bhara aadmi ga raha hai. Aur har geet ko aise pyar se gaate the lagta tha ki unke liye hi banaye gaye. कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Er klinkt kritiek op de corona-enquête van de Tweede Kamer, omdat nabestaanden en medewerkers uit verpleeghuizen nauwelijks worden gehoord.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: In Hilversum is dinsdag een 7-jarig jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio is leuk, zet hem aan!

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Daarbij kwam zeker 1 persoon om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: In Hilversum is dinsdag een 7-jarig jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Daarbij kwam er zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

binnenkort jarig. Door jinnemdien hij door zalgeren hij. Of ga je trouwen? Door wie waar honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kiesi ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaagst aap deze te heen. Pandera vermaagst voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Steeds meer details komen naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio kist u mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K WhatsApp nummer.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Christopher Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Christopher Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Steeds meer details komen naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met strafblad, de moeder werkt als seksuoloog. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. En ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
3: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij 1 nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 8 doden gevallen. Nog 38 mijnwerkers zitten vast onder de grond. Van de 247 aanwezige arbeiders zijn er inmiddels 200 gered. Reddingsdiensten zoeken verder naar overlevenden. Mijnongelukken komen in China, ondanks strengere veiligheidsregels, nog regelmatig voor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Er komen steeds meer details naar buiten over het Franse echtpaar dat 2 jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sodhanigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland, via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 8 doden gevallen. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Er komen steeds meer details naar buiten over het Franse echtpaar dat 2 jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Rout Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zinvol. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Bel Betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend één persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot 1 woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij 1 nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een explosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn zeker 82 mijnwerkers omgekomen. President Xi Jinping heeft een onderzoek bevolen naar de oorzaak en de verantwoordelijken. Mogelijk speelde koolstofmonoxide een rol. De ramp geldt als de dodelijkste mijnramp in China in meer dan 10 jaar. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisever Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisever Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt vrijwel overal prima door deze zaterdagochtend. Alleen bij Rotterdam wat vertragingen en een wegafsluiting. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft is de weg dicht door een ernstig ongeluk eerder vanochtend vroeg. Er is omleiding ingesteld bij knooppunt Ketelplein. Verkeer richting Den Haag vol Gouden over de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda. Op de verbindende Noordbrug zijn asfalteringswerkzaamheden richting Breda dus. Er staat zo'n 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De parallelbaan is wel geopend, maar advies is om te rijden via de ring van Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are Hamesha.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Bij een explosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn zeker 82 mijnwerkers omgekomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad.

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5:00 in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot 1 woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, raat het in, 24 ghante lagataar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Cities, Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op drie plekken vertraging op dit moment. Op het begin de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt er aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield. Er staat 5 kilometer file en bijna een half uur vertraging op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor Walibi Holland staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Het heeft te maken met een evenement. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: You are.
2: Ye Ujala Radio hai. Aapka Manoranjan Radio Station. Aap sabhi ko swagat hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Houten en Amsterdam starten binnenkort proeven met een maximum snelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwatergrottenstelsel. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door Prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl. 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 in Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 bedrijfsauto's bij betrokken. 2 rijstokers zijn dicht en de vertraging is inmiddels ruim 1 uur. De A4 daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je 1 kwartier op onthoud en er staat daar 5 kilometer file. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want de A16 Rotterdam-Breda die is op dit moment dicht. Althans, die is het hele weekend dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. De parallelbaan is open, maar daar heb je zo en zo wel 20 minuten op onthoud ook. Dus het beste is toch om te rijden via de ring van Rotterdam. En tenslotte valt nog op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are, omdat jij bijzonder bent.
3: Ik zie kawazon en gieten die pehchan. Sunie Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag van Prins Andrew op zich te melden. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximum snelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 bedrijfsauto's bij betrokken. 2 rijstokers zijn dicht en de vertraging is inmiddels ruim 1 uur. De A4 daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je 1 kwartier oponthoud en er staat daar 5 kilometer file. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want de A16 Rotterdam-Breda die is op dit moment dicht. Althans, is het hele weekend dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. De parallelbaan is open, maar daar heb je sowieso wel 20 minuten oponthoud ook. Dus het beste is toch om te rijden via de ring van Rotterdam. En tenslotte valt nog op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het Rode Kruis maakt zich opnieuw zorgen over de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanochtend stonden weer tientallen asielzoekers buiten te wachten nadat ze eerder tijdelijk waren opgevangen in Stadskanaal. Volgens het Rode Kruis ontbreekt nog altijd een structurele oplossing. Medewerkers delen water, eten en zonnebrand uit en noemen de situatie mensonterend. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens het AD blijft handhaving lastig, omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kef.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, Mehu Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Mai Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisever Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisever Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg deze zaterdag. Dat zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuis duurt het een kwartier langer over. En er staat zo'n 8 kilometer file. De A12 Duitse grens Arnhem, voor Duiven een kwartier vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda, die is dicht door werkzaamheden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Verkeer wordt omgeleid via de ring Rotterdam, maar hou rekening met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. In Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. Het Rode Kruis maakt zich opnieuw zorgen over de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Veel garages zijn al volgeboekt. En in Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg deze zaterdag. Dat zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuis duurt er een kwartier langer over. En er staat zo'n 8 kilometer file. De A12 Duitse grens Arnhem, voor Duiven een kwartier vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda, die is dicht door werkzaamheden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Verkeer wordt omgeleid via de ring Rotterdam, maar hou rekening met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. In Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. Het Rode Kruis maakt zich opnieuw zorgen over de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Veel garages zijn al volgeboekt. En in Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, I love you.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Raad Odin, Subha Al-Sham, gezelligheid thuis in de auto en op je werk. Met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft de opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Max Verstappen is ontevreden na de kwalificatie voor de sprintrace van de Grand Prix van Canada in Montreal. De Nederlander zette de zevende tijd neer en bleef ver achter op de nummer 1, George Russell. Verstappen klaagde over een gebrek aan grip en balans in zijn auto. De sprintrace op circuit Gilles Villeneuve begint vanavond om 6 uur. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din, aap hamse baat kar sakte hain aur hum aapse baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens Arnhem. Voor Duiven duurt ook een kwartier langer over. Veel recreatieverkeer is daar ook onderweg. Een ongeluk op dezelfde A12 voor knooppunt Velperbroek richting Arnhem. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Er staat daar 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yes, dit is Ujala Radio. Met het programma Stamppot natuurlijk. En ook vandaag is de Stamppot goed gevuld, want bij mij aangeschoven aan tafel zijn Bias en Leonie. Welkom.
1: Dankjewel. Hey.
0: Hoe gaat het met jullie?
1: Ja, gaat goed hoor.
2: Zeker.
0: Leo, ben je weer blij ei?
2: Ja, altijd niet. Ik had weer moeite om irritatie te bedenken. Ik ga niet liegen.
0: Oh my god. Jouw leven is zo chill.
2: Ja, klopt.
0: Gewoon geen irritaties. Kun je
1: mij,
0: voorstellen?
1: Hoor ik jouw irritatie wel bijna. Maar die bewaren we nog even.
0: Leo en ik zijn polar opposites wat dat betreft.
2: Ja, beetje wel. Beetje wel.
0: Als jullie naar de bios gaan, hè?
2: Ja.
0: Hoeveel illegale snackies nemen jullie mee?
2: Oeh.
1: Nou, als de zakken gewoon vol zitten, dan is het genoeg.
2: Ik weet nog, wij gingen een keer, en het was winter en we hadden onze windjas aan. En toen leken we zwanger omdat we daaronder al eten hadden verstopt.
1: Was het een beetje geloofwaardig?
0: Jawel, we waren alle drie zwanger.
2: Ja, okay. We gingen ook wandelen met onze handen om ons buik heen, zeg maar.
1: Allemaal jonge moeders gewoon.
0: Ja, allemaal tien moms gewoon.
1: Dat kan, ja.
2: Nee, maar veel gaat mee.
0: Ik vind het goed zolang het niet stinkt. Zolang het geen geur heeft, zeg maar, is het oké. Okay. Maar ik ken dus ook mensen die gewoon rottirollen en zo meenemen.
2: Oh, ja, dat is echt heftig.
1: Het is wel lekker, maar dat valt nog mee qua geur, toch?
0: Nou, als er masala kip uit zo'n aloe-buddy roti komt of zo, dat ruik je echt wel, hoor. Dat ruik je.
1: Ja, oké. Okay. Dames en heren, niet meenemen naar de bios. Masala is niet toegestaan.
0: Of van die tupperware bakjes en dan komt er nasi uit met kip en zo. En zuur, alles erop en eraan.
1: Kijk, dat vind ik wel kunnen.
2: Ik vind geurtriggering, maar als mensen iets eten waarbij ze gaan smakken? Nee. Dat wil ik niet tijdens mijn film horen.
1: Wanneer wil je dat wel horen, Leonie?
2: Ja, nooit. Ja. Maar helemaal niet als ik bepaal om ergens te zijn met goed geluid.
1: Okay.
2: En jij gaat er doorheen lopen smakken.
0: Hinderlijk.
2: Oh, ik zat laatst in de bus, dus had er ook een kind echt allemaal smakgeluiden te maken. En die ma was gewoon van, oh wow. Ik was van, nee.
0: Voed je kind op.
2: Stop.
0: Leer, dat is niet oké.
1: Eten in de bus is ook wel lastig, toch? Dat ding gaat helemaal heen en weer en zo.
0: Ook bussen nu hebben echt geen fatsoen.
1: Nee, ze trekken echt snel op en zo. Ja. Omdat ze elektrisch
2: zijn.
1: Doen
2: ze expres, hoor. Gaan ze kijken wie er valt.
0: Ja.
1: Merken jullie dat ook op
2: geen respect. Dan gaan ze ook als oudere mensen zijn, gaan ze gewoon heel hard.
0: Ze moeten gewoon één keer een goede claim krijgen.
2: Ja.
1: Ik denk wel dat het gebeurt, toch?
2: Dat nee. Mensen daar een claim voor indienen?
0: Ik denk het niet.
1: Nee.
0: Ik denk dat ook te weinig gebeurt.
1: Ze schamen zich of zo van, joh, ik ben gevallen in de bus. Moet ze dat gaan uitleggen bij de dokter? Ja. Ja, het is wel een beetje. Ja.
2: Dat was zielig.
0: Ik ga wel in de bus vallen, hoor.
2: Ja? Ga je vallen?
1: Maar nu heb je dat live op radio gezegd.
2: Voor de claim.
0: Nee.
2: Oh, dat zou wel funny zijn.
0: Zullen we naar een liedje gaan?
2: Ja, laten we naar een liedje gaan.
1: Yes.

0: Het is tijd voor de vraag van de week, mensen. We gaan er meteen even goed in. Zijn jullie ready?
1: Ik ben ready.
0: Zijn jullie ready?
1: Wat voor unhinged ding ga je zeggen?
0: Het is niet heel unhinged. Het is gewoon grappig. Oké. Wat is een oude mensenmening die je nu al hebt?
1: Oeh. Denk vroeger was alles beter.
0: Ja. Vroeger bedoel je 5 jaar geleden.
1: Ja, precies. Toen ik op de basisschool zat toen.
0: Ja. Ja. Toen hadden we gewoon ook een huis moeten kopen. Dat kon toen nog.
1: Ja, precies.
0: Ja, wel gefaald.
2: Ik denk het uitgaan voor mij. Dat is een beetje een oude mensenmening. Dat ik niet meer uitga.
0: Oh, je bent saai geworden al.
2: Ja, maar dat komt ook een beetje door corona, denk ik.
1: Ja, dat is waar.
0: Liever thuis, op tijd in bed.
2: Ja. Heerlijk, ja.
0: Op tijd opstaan.
1: Thuis chillen.
2: Waar moet ik tekenen? Laat me niet tekenen ergens. Ja.
1: Kan je ook direct afzetten bij bejaarden thuis? Als
2: ja, is goed. Allemaal aardige mensen daardoor. Ja. Komt goed. Ik vermaak me wel.
1: En jij, Leo?
0: Nou ja, dat al die restaurants tegenwoordig een QR-code hebben om het menu dan te bekijken.
1: Oh.
0: En dan zit op een gegeven moment toch weer iedereen met zijn telefoon. Dan denk ik, het hele punt van uit eten gaan is dat je gezellig samen bent. En dan gaat iedereen eerst naar dat menu kijken wel. En dan daarna raak je toch snel afgeleid.
1: Ja.
0: Omdat je dan die QR-code moet scannen. Ja, ik weet niet. Ik vind dat ongezellig.
1: En het is ook niet praktisch.
0: Geef mij iets om erheen te bladeren. Ik wil kunnen wijzen op die kaart. Ja. Want ik wil die.
2: Maar wil je dan ook echt een persoon spreken als je bestelt? Of is dat gewoon oké als dat ook via die QR dan kan? Nou, dat is wel efficiënt, toch? Bam, je scant de QR.
1: En het is wel minder foutgevoelig.
0: Het is minder foutgevoelig, dat is waar. Met sushi of zo, als je all you can eat gaat eten, dan is het wel chill als het via een app gaat.
1: Ja.
0: Maar then again, hoe moeilijk kan het nou zijn in het echt voor iemand? Ja, het is lastig, blijkt schijnt. Maar
2: dan moet je voor iemand... Ja, dan moet je voor al die tafels een Uber hebben. Dat is echt best wel veel geld, hoor.
1: Ja, true.
0: Nou... Je kan toch in je eentje best wel een aantal tafels aan. Hoe moeilijk is het nou?
2: Ja, nee, dat is waar. Maar niet iedereen is even capabel.
0: Van je personeel.
2: Als,
1: ja. Maar Leo en ik delen ook de mening dat iedereen gewoon een jaartje horeca-ervaring zou moeten opdoen.
0: Ja.
1: Gewoon verplicht.
0: Ja. Dat zou echt goed zijn voor mensen. Leer een beetje respect.
2: Een beetje trillen.
1: Ja. Gewoon even service dingen.
0: Het is goed voor je stresslevel management, zeg maar.
2: Stel het voor bij de fans of zo.
1: Ja, gewoon. Ja. Of een jaartje in de zorg of iets.
0: Ja, een
1: gewoon
0: jaartje
1: dat je even manieren leert.
0: Een jaartje zorg of een jaartje horeca.
1: Kies maar. Verplicht.
0: Kies eentje.
2: Ja, gewoon discipline leren.
0: Deal ermee.
1: Ja. 17 tot je 18e, je gaat manieren leren.
0: Ja, nu. Daarna mag je kiezen wat je wilt gaan doen.
1: Maar er zijn toch ook een paar van die algemene cliché dingen?
0: Een paar van die algemene cliché dingen. Je hoeft niet alles te filmen bij concerten bijvoorbeeld.
1: Ben ik het op zich wel mee eens.
0: Ja.
2: Want dat zijn juist die oude mensen die altijd staan te filmen.
1: Nee.
2: De oudere mensen. Ja, die wat meer op leeftijd zijn.
1: Ja, de groep misschien van 50, 60.
2: Hun arm wordt dus helemaal pijn, maar ze blijven filmen.
0: Ja, maar het is wel schuin en alles. Met zo'n flaphoesje, zeg maar. En dan hangt die flap ook nog in de weg en zo.
2: Ja, het komt in hun gezicht en zo. Ze zien zelf niks meer, maar ze blijven wel filmen. Dat wel. Ja.
0: Of ook nog zo'n cliché ding is dat je tegenwoordig voor alles een abonnement kan afsluiten.
1: Ja.
0: Voor alles. Je kunt niks meer kijken. Je kunt niks meer doen. Je moet een abonnement.
1: Je hebt 20 abonnementen. Minimaal.
0: Ja. Ja. Gaan echt veel kosten naartoe.
1: Insane.
0: Dat is echt vervelend.
1: Ach.
0: Ja.
2: Ja.
1: Oh. Het is allemaal. Ga allemaal naar het bejaardentehuis.
2: Ja. Lekker rustig aan doen.
0: Ja, precies.
1: Zullen we ook maar naar een liedje luisteren?
0: Ja, laten we doen.

0: Nou, dat was weer een prachtig liedje. Ik begin wel een beetje honger te krijgen. Wat voor, what about you?
1: Ik heb altijd honger. Ik wil altijd eten.
2: Ja. Nee, echt niet voor niks stamppot. Eten is echt prio nummer 1.
0: Zeker. Ja. Ik was laatst bij mijn nani. En dan zag ik echt mijn mousie. Zag ik dan zo'n een kippenboutje eten. Toen dacht ik, ja.
2: Dit, zij is zo, aan het genieten.
0: Dit ga ik onthouden, zeg maar, als mijn mousie. Ja, hoe ze daar zo zitten eten. Ja, ja. Typerend. Ja.
1: Levensgenieters.
0: Ja. Ja.
1: Oh, ik blijven, hou zo van eten.
0: Ja. Die blijven genieten van eten.
1: Ja.
2: Wat is jullie lievelingseten dan?
1: Ik kan niet kiezen.
2: Oh.
1: Ik kan niet kiezen.
2: En top 3.
1: Ik vind pulao die echt lekker. Als de pulao die lekker wordt gemaakt. Geweldig. Echt heel goed. Ik hou ook echt van die zoete dingen en zo. Die gulab jamun en dat soort dingen. Maar de Surinaamse gulab jamun vind ik echt lekker. Maar jij houdt niet van kokos.
2: Nee.
1: Dus dat is wel jammer.
2: Nee. Meer voor jou. Ja. I mean.
1: Ja. Dat is echt lekker hoor.
0: Koffie.
1: Koffie vind ik ook lekker.
0: Ja.
1: Echt een gaaf ijs.
2: Wat is dat?
1: Koffie is Indiaas ijs.
2: Oh.
1: De pistache variant, heel lekker. Die heb je vaker gegeten.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar schaafijs en zo is ook lekker.
0: Schaafijs is gewoon water, moet je wel met melk.
2: Is gezond.
1: Is gezond.
2: Ja, water. Suiker. Nee.
0: Suikerwater.
1: Nee. Want zelfs met homemade siroop.
0: Homemade siroop luxe. Heb ik lang niet gehad.
1: Oeh, is wel lekker hoor.
0: Dat is een hint voor iemand.
1: Technisch gezien kan ik het maken.
0: Ja, ik weet dat jij heel veel ervaring hebt daarmee.
1: Maar wat zijn jullie favoriete dingen dan om te eten?
0: Nou, sowieso wel. Ik denk gewoon een broodje.
2: Een broodje?
0: Ja.
2: Gewoon een wit sneetje brood.
0: Een wit sneetje brood met smeerkaas op dit moment.
2: Met smeerkaas?
0: Ja, ik verlang daar wel naar. Ja.
1: Oh, Fie, met mijn god. Ja. Ik zeg je bij
0: op dit moment. Op dit moment.
2: Ik stond op het punt om Bami te zeggen en hij zegt een wit sneetje brood.
1: Leo is heel goed geïntegreerd. Vies,
0: verkeerd geïntegreerd.
1: Verkeerd geïntegreerd.
2: Houdt veel van zijn kaas, snap ik wel.
0: Zo, ja. Dat heb ik ook lang niet meer gegeten.
1: Kaas?
0: Ja, oude kaas volgens mij.
1: Nee.
0: Ik ga het weer eten, ja.
2: Oude kaas, I don't know.
1: Nee.
2: Ik ben niet zo'n fan, man.
1: Nee, ik wil geen...
0: Jullie zijn echt wat anders. Nee, oude kaas heeft juist de smaak.
1: Nee.
0: Dit vind ik wel een mooi discussiepunt voor de mensen thuis. Oude kaas of jonge kaas?
1: Jonge kaas. Ik zeg jong.
2: Ja,
0: maar dat is voor de mensen thuis. Jullie zijn niet goed.
1: Oké, we gaan dan naar een liedje. We houden ons mond al

0: Ik had hier laatst discussie over met iemand. Hoe erg kun je te laat komen voordat het respectloos is?
1: Te laat komen is sowieso al respectloos, Leonie.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens.
2: Wow, oh. Wat wijs van jou.
1: Ja, hè?
2: Had ik niet verwacht, nee.
1: Maar ja, als je soms te laat komt, het kan wel gebeuren.
2: Ja, ja. Als je echt in een onverwachte file of zo belandt.
0: Ja, ja, of er is opeens een ongeluk gebeurd terwijl je ruim op tijd was vertrokken, weet je, dan is het oké.
2: Fijn.
1: Weet je wat het gek is? Als je echt te laat komt en je hebt echt een goede reden, kan je dan soms geen berichtje sturen van, joh, ik kom wat later. Maar juist dan heb je een hele goede reden.
2: Dat je,
1: en,
2: ja.
1: En die andere vraagt zich af, joh, waarom is hij er nog niet?
0: Waarom laat hij niks weten?
1: Waarom laat hij niks weten? En juist is dat de keer dat je dan een goede reden hebt.
2: Maar je kan toch wel altijd bellen of zo?
1: Ja, maar stel je voor, dat is echt urgent. Stel je van, je moet iemand helpen met iets.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja,
1: het is echt urgent.
0: Of je staat vast in een tunnel zonder bereik. Wat ga je dan doen?
1: Dat, ja.
2: Dat doen ze daar.
1: Ja. Naar buiten rennen.
2: Nee, je hebt toch al die telefoon.
0: Ik moet nu mijn vriend bellen dat ik te laat ben.
1: Anders komt hij me zoeken.
2: Ja. Nee, maar te laat komen is per definitie respectloos.
0: Ja. En onvoorziene verstandigheden maken het goed. En ook als je het laat weten. Maar dan nog, stel iemand zegt, ja, ik ben 5 minuten later en het wordt een kwartier.
2: Nee.
0: Dan heb ik ook al irritatie.
2: Echt
0: onzin. Dat vind ik ook al niet netjes.
2: Nee.
0: 5 minuten kan ik laten slijden. Ik ben op kantoor soms ook toxic. Dan lopen die meetings een beetje uit. En dan ben ik ook 3 minuten te laat. Maar die ander is dan nog later.
1: On that note.
0: En dan ga ik wel doen alsof ik er al heel lang ben.
1: On that note ga ik jullie verlaten.
2: Jij moet gaan voordat je te laat komt.
1: Ik moet gaan voordat ik te laat kom.
0: Hoe die heeft wel
1: respect. Ik ga wel even iemand appen van, joh.
2: Hoe durf je een andere afspraak te plannen tijdens stamppot?
0: Ja, is lelijk van je.
1: Nou ja, stamppot.
0: Dat vind ik ook vrij respectloos.
2: Eigenlijk wel, hè?
1: Stamppot staat hoog op de prioriteitenlijst, maar afspraak is afspraak, hè?
0: Ja,
1: te laat komen
0: ja,
1: kan eigenlijk heel goed. Niet.
2: Okay. Je mag wel.
1: Oké, okay, dank je.
2: Doei, Fie.
1: Tot ziens, iedereen. Tot ziens.
2: Eet smakelijk.
0: Doei.
2: Maar wat vind je dan van überhaupt last minute cancelen?
0: Oh, dat vind ik ook lelijk. Maar oké, dit is ook weer een beetje toxic van mij. Maar als het iets is waar ik niet zoveel zin in had en iemand cancelt laatste moment, ga ik wel alsnog blij zijn.
2: Je hoopt, laat die ander alsjeblieft cancelen.
0: Ja.
2: Dat is gewoon lelijk voor jouw karakter als je het zelf doet, toch?
0: Ja, precies.
2: Precies.
0: Zak erop, kiezen op elkaar en gewoon gaan. Ja. En uiteindelijk is het achteraf ook altijd leuk en best wel prima. Maar als iemand anders dan cancelt, ben ik van, goh, jammer nou.
2: Als het toch al slecht weer is of het regent of zo, dan denk je,
0: Of je hebt net slecht geslapen of je hebt een beetje hoofdpijn en iemand cancelt dan, ja, stop.
2: Ja.
0: Maar stel iemand komt met een slap excuus en een uurtje van tevoren, ja, dan ben ik wel een beetje pissig, hoor.
2: Nee, of als mensen last minute zeggen dat ze ziek zijn, je voelt dat al echt ietsjes langer aankomen.
0: Ja, je weet dat.
2: Dan kan je 2 dagen van tevoren al zeggen, yo, I might be sick.
0: Ik denk dat ik dan ziek ben.
2: Ja.
0: Ja.
2: Je kan al een heads up geven.
0: Ja, dat zou wel netjes zijn.
2: Ja, vind ik ook.
0: Ja.
2: Volgend liedje?
0: Ja.

0: Ik had dus vanochtend discussie met iemand over het onderwijssysteem hier in Nederland.
1: Oh jee.
0: Ja.
1: Oh jee.
0: Het begon heel best wel interessant, gewoon best wel leuk, gezellig. Van joh, welke talen had je eigenlijk willen leren op school? Want de keuze is best wel beperkt vaak.
1: Je hebt Nederlands, die is sowieso verplicht. Engels, ja, ook verplicht. Althans op VWO en HAVO volgens mij.
0: Ja.
1: En dan heb je Frans, Duits en soms Spaans.
0: Soms Spaans.
1: En dat zijn volgens mij de opties.
0: Ja, en soms dan heb je een hele progressieve school die dan ook nog iets van Mandarijn of zo aanbiedt. Heel af en toe volgens mij.
1: Ja, maar niet als je er echt eindexamen in kan doen, toch?
0: Nee, volgens mij
1: dan
0: ook niet.
1: Dan is het een cursus of iets.
0: Ja.
1: Vrij beperkt.
0: Ja. Zou ik denk van, wat zijn nou echt wereldtalen? Sowieso Engels.
1: Ja, Engels zou altijd verplicht moeten zijn, denk ik.
0: Maar ik vind Spaans bijvoorbeeld ook al logischer dan Frans.
1: Ja, eens.
0: Toch?
1: En makkelijker voor mij als ik Spaans had gehad in plaats van Frans. Minder paniekaanvallen en stress.
0: Ja, maar jij ging ook niet zo goed met die docent. Dus dat hielp ook niet.
1: Met welke wel? Nee, grapje.
0: Ja. Goeie vraag.
1: Nee, maar sowieso denk ik dat de vakken nuttiger waren geweest op de middelbare school.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld mens en maatschappij. Of ja,
0: maatschappijleer?
1: Maatschappijleer, ja, dankjewel. Ze hadden me moeten leren hoe ik belastingaangifte moest doen.
0: Ja.
1: Of hoe ik mijn toeslagen moest aanvragen als ik 18 was geworden.
0: Ja, precies. Dat hoe je dingen. Eigen zorgverzekering uitkiest.
1: Ja.
0: Dat zijn hele praktische dingen die je leven wel degelijk makkelijker maken.
1: Leer me dat.
0: Of iets van budgetteren of zo. Ik kan me voorstellen dat veel mensen dat ook niet zomaar meekrijgen.
1: Ja. Ja,
0: hoe ga je verantwoordelijk met je geld om?
1: Ja, misschien waren er dan van die Klarna-fiasco's voorkomen, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar wij hebben geleerd de stelling van Pythagoras.
1: Ik heb het nooit gebruikt.
0: Ik ook niet.
1: Nooit. In mijn leven heb ik dat dom ding gebruikt.
0: Nee.
1: Oh nee, ik lieg. Ik heb het één keer gebruikt.
0: Echt?
1: Ja, ik heb een schuin dak en ik moest kasten erin zetten.
0: Oh.
1: En dan gebruik je de stelling van Pythagoras om de hoeken te berekenen en hoe lang die kasten dan kunnen zijn en zo. Maar ik moet zeggen, ik was fresh out of high school. Dus het was
0: toen
1: top of mind kennis.
0: Je had hem.
1: Ja, ik had hem.
0: Oh,
1: nu moet je het niet meer aan me vragen.
0: Maar ik vind het ook hetzelfde, waar ik me ook toen opeens heel erg over irriteerde. Het feit dat je al die toetsen moet maken zonder je boeken erbij. Terwijl ik werk nu en ik kan alles anytime opzoeken en vragen.
1: Bro, we leven met AI.
0: Hoezo moest ik alles uit mijn hoofd weten?
1: Ik had daar altijd een hekel aan met economie. Dan had je die formules en zo. Je mocht die formules nooit ergens opschrijven. Je moest
0: het
1: dan helemaal gaan berekenen.
0: Je moest dat echt allemaal onthouden gewoon. En dan invullen. En het is echt lelijk, want dat is nu niet relevant. Dat is niet hoe het werkt.
1: Een manier van lesgeven moet veranderen. Omdat de manier van hoe we denken ook verandert.
0: Ja.
1: We hoeven niet meer te reproduceren, we moeten kunnen nadenken.
0: Ja, precies. Je moet kritisch kunnen nadenken over informatie die je tegenkomt.
1: Veel nuttiger zou zijn, hoe check je of de AI-prompt goed is of niet?
0: Ja.
1: Nu bijvoorbeeld. Ja. Leer dat aan kinderen.
0: Of hoe kom je erachter of nieuws echt is of dat het nepnieuws is?
1: Ja, of als iets gaat hallucineren, een AI-ding.
0: Ja.
1: Hoe kom je erachter? Wat ga je ermee doen?
0: Ja.
1: Dat soort
0: dat
1: dingen.
0: Dat zijn nuttige dingen om te
1: niet
0: leren.
1: Niet meer Wikipedia is geen bron.
0: Wikipedia
1: maar die
0: is
1: tijd
0: wel
1: is passé.
0: Oh, dat was echt een ding, hè?
1: Dat was echt een
0: je
1: ding.
0: Je mocht echt niks doen met Wikipedia.
1: Wikipedia stond zoveel nuttige informatie.
0: Ja, maar we mochten het niet gebruiken.
1: En alsnog heb ik denk ik mijn wiskunde-examen gehaald met Indiërs die het gingen uitleggen op YouTube.
0: Ja.
1: 100%.
0: Oh my god. Hoeveel YouTube-video's ik wel niet heb gekeken over scheikunde en natuurkunde en zo, waar iemand mij dat gewoon uitlegt op een begrijpelijke manier. Echt, als ik dat niet had gehad, weet ik niet wat ik had gedaan.
1: En dan gaan we wel heel leuk naar school om het vervolgens op een filmpje te zoeken.
0: Ja, precies.
1: Op YouTube.
0: Gewoon van 9 tot 4 op die school gezeten, vervolgens thuis nog opzoeken hoe het werkt en het gewoon jezelf leren. Want ja. Maar denk jij dat docenten vervangen kunnen worden?
1: Tot op zekere hoogte zeker.
0: Toch? Voor de basis?
1: Ja. En ik denk dat je daarmee ook zorgt dat iedereen hetzelfde niveau van onderwijs krijgt. Dus je garandeert een bepaald niveau.
0: Ja.
1: Want nu is een ene docent beter dan een andere, waardoor het ene kind een betere educatie krijgt dan het andere kind.
0: Ja. En ik denk ook dat als je dat bijvoorbeeld door een AI laat doen, dat je die ook specifiek kan laten aansluiten op de leermethodes van een kind.
1: Ja.
0: Want sommigen gaan heel goed op voorbeelden, anderen willen het gewoon doen. Weet je wel, dat verschil kun je dan ook veel beter oppakken.
1: Ik denk dat het veel efficiënter gaat zijn. En ik denk ook leuker voor het kind.
0: Ja, want het gaat passen bij hoe dat kind wil leren.
1: Ja.
0: Maar then again snap ik wel dat er een echt iemand beschikbaar moet zijn.
1: Ja.
0: Want dat is gewoon wel fijn interactie, anders dan leren die kinderen dat al helemaal niet.
1: En ik denk dat het ook beter is voor de docenten, want dan hebben ze iets mindere workload.
0: Ja.
1: Ze kunnen gewoon focussen op echt aandacht geven aan dat kind en
0: ja,
1: echt dingen doen. Wow, yo.
0: Ja.
1: Waarom maakt niemand ons de baas?
0: Ja.
1: We hebben zoveel goede ideeën.
0: Letterlijk.
1: Leo, dat is echt een scene.
0: Echt eens wel. Maar misschien dat dat wel in de toekomst gaat gebeuren, hoor. Vooral als je ook hoort hoe moeilijk het is om docenten te vinden, dan gaan ze op een gegeven moment naar andere dingen kijken.
1: Je moet wel.
0: Ja.
1: Ik vind dat we nog achterlopen. Ik denk dat we veel verder hadden kunnen zijn.
0: Ja. Maar ik vind het daarbij ook dan altijd weer lastig. Hoe zorg je dan dat de kwaliteit van die AI goed is? Het moet wel feiten geven.
1: Ja, wat je in die AI inlaat natuurlijk.
0: Ja,
1: en je geeft
0: dat
1: een
0: moet
1: bril
0: wel
1: rood.
0: Goed zijn.
1: Blijf hier binnen.
0: Ja.
1: Je mag hier niet uitwijken. Je mag niet zelf dingen gaan bedenken en sommen bedenken.
0: Bronnen
1: en
0: verzinnen,
1: dat
0: alsof je Wikipedia bent. Ja,
1: precies.
0: Ja.
1: Ja. Ik denk dat er heel veel kan.
0: Dat denk ik ook.
1: En
0: weet
1: ik
0: je
1: denk
0: wat
1: dat
0: ook kan?
1: Een liedje?
0: Een liedje.

0: Jullie luisteren naar Stamppot op Ujala Radio en natuurlijk, uiteraard, moeten er irritaties bij.
1: Absoluut, gestrekt been.
0: Ik had het deze week wel weer moeilijk met iets bedenken.
1: Maar waarom, Leo?
0: Ja, het gaat allemaal gewoon best wel voorspoedig.
1: Waarom zo voorspoedig?
0: Het zit allemaal mee, maar ik snap ook niet waar ik de goede karma vandaan heb gehaald. Want zo aardig ben ik niet.
1: Jawel, je bent wel een goed mens.
0: I try, maar ook weer niet heel hard. Dus, ik verwacht nog een keer een tegenslag.
1: Soms geef je gewoon een reality check waar dat nodig is.
0: Ja, precies. Dat is het. Gewoon een observatie die dan even gedeeld wordt.
1: Maar wat heb je bedacht?
0: Wat heb ik bedacht? Nou, ik had laatst iemand en die had de audacity om dan om 4:30 nog een afspraak in te plannen.
1: Aan het eind van de dag?
0: Ja, maar ook mijn afspraak daarvoor, die was echt tot 3:00. Dus nu moet ik helemaal daar nog 1,5 uur blijven. Voor die ene afspraak.
1: Je bedoelt, je moet gewoon je werk doen binnen je werktijden?
0: Ja, maar ik moet daar fysiek gewoon zijn, zeg maar. Je kan niet eerder naar huis gaan om te chillen in een comfy joggingpak. Ik moet daar gewoon fysiek zijn.
1: Vind ik wel lelijk.
0: Ja, ik had helemaal plannen om op tijd te gaan sporten en zo. Nou, mooi niet.
1: Oh.
0: Mooi niet, hè?
1: Misselijk.
0: Ik wou
1: was
0: gewoon
1: het
0: even
1: op zijn minst een nuttige afspraak?
0: Dat valt nog te zien. Ik heb mijn twijfels. Misschien had het later een e-mail kunnen zijn. Wie weet.
1: Als dat het geval is, dan vind ik het wel echt jammer voor je. Dat is een terechte irritatie.
0: Ja, maar sowieso, ja, het is werktijd, maar het voelt niet als werktijd. Het voelt als een afronding van mijn werkdag.
1: Dat laatste half uurtje.
0: Ja.
1: Heel goed, heel goed.
0: Ja. Wat is jouw irritatie?
1: Mijn irritatie ben ik zelf. Ik heb mezelf vies gezet.
0: Oh nee.
1: Ja, ik dacht dat ik zonder jas naar buiten kon en zo.
0: Ja.
1: En toen waren een paar regendruppels direct ziek geworden.
0: Oh, meteen verkouden.
1: Direct. Dus ik zit hier ook helemaal verkouden. Kan niet ademen.
0: Ja, dat is waar. Ze ging net heel hard niezen. Gelukkig stond de mic niet aan.
1: Ze stond aan, ze was echt een aardbeving gewoon. Ja.
0: Dat hadden we het eruit moeten knippen.
1: Ja. Ik vind het echt grappig hoe vaders niezen.
0: Ja.
1: Oh my
0: god.
1: Die
0: maken er zo'n show van.
1: Spektakel.
0: Maar iedere vader doet dat. Ik ken er niet één die normaal niest.
1: Niemand.
0: Nee.
1: Hoe harder, hoe beter.
0: Ja, en dan ook heel dat lichaam zo meebewegen, weet je wel.
1: En dat was shockreactie. Ja. En dan gaan ze ook nog omkijken. Heb je het gehoord?
0: Ja.
1: Heb je het gehoord?
0: Ja.
1: Erg, hè? Erg, ja. Dus ik moest niet...
0: En dan ook echt wachten tot iedereen oogcontact heeft gemaakt en heeft gezegd gezondheid. Ja. Ik heb dus een paar mensen om me heen en die niezen altijd 2 of 3 keer. Dus nooit 1 keer.
1: Oh.
0: Dus dan elke keer ben ik aan het wachten van oké, wanneer is de tweede nies? En dan pas ga ik gezondheid zeggen. Maar heel soms niezen ze dan 1 keer. En dan kijken ze me echt aan van hallo, ga je gezondheid zeggen of niet? Dan ik was van, nies nog een keer dan.
1: Oh, Lea. Ja. Kijk, dat is die slechte karma.
0: Ja. Nou, op een gegeven moment zeg ik natuurlijk wel gezondheid. Maar ik ga wel altijd eerst kijken van, gaan ze nog een keer niezen?
1: Komt er de tweede?
0: Ja.
1: Nu je het zegt, ik heb ook 1 collega die heel vaak achter elkaar niest.
0: Ja.
1: En ik ben dan echt, gezondheid, gezondheid,
0: ja.
1: Gezondheid. En op een gegeven moment zegt ze tegen me, oh lieverd, je hoeft geen gezondheid meer te zeggen. Oké.
0: Ik heb dan ook altijd, ik kan dan 3 keer zeggen en dan bij de derde zeg ik gezondheid. Ben wel klaar met gezondheid zeggen nu.
1: Dat zijn manieren op.
0: Ja, dan is het duidelijk.
1: Oh nee. Ja. Nee, maar irritatie ben ik zelf. Ik heb mezelf vies gezet gewoon.
0: Ja,
1: zwak.
0: Fruit eten, sjaal dragen, thee met gember, honing.
1: Nee, man.
0: De hele mikmak.
1: Ik dacht dat ik onsterfelijk was.
0: Ja, nou ben je ook totdat je doodgaat.
1: Leo.
0: Ja, nee, dat is zo. Wie, misschien heb ik wel geen botten, want ik heb er nog nooit eentje gebroken. Snap je?
1: Oh my god, kijk, ga je onderbreken, ja?
0: Oh nee.

0: Yes, dit was hem alweer. Stamppot op Ujala Radio en de tijd vliegt voorbij. Leo, ik vond het weer absoluut genoegen.
1: Ja, ik ook.
0: Je bent altijd een vibe. Altijd gewoon.
1: Er is altijd wel iets randoms om over te praten.
0: Bro, wanneer kunnen wij niet praten?
1: Dat is echt een...
2: Live vanuit de Hoofdstad.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
4: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienst

0: Lening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Marjan Minnesma, oprichter en directeur van Urgenda, is op 59-jarige leeftijd overleden aan borstkanker. Dat heeft de duurzaamheidsorganisatie bekendgemaakt. Minnesma werd internationaal bekend door de succesvolle Urgenda klimaatzaak tegen de Nederlandse staat, waarin de rechter oordeelde dat Nederland meer moest doen tegen CO2-uitstoot. Haar zaak geldt als baanbrekend voor klimaatrechtszaken wereldwijd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalger heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel verkeer nog altijd onderweg. Er staat ruim 80 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux heb je een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk door wegwerkzaamheden. Het asfalt wordt daar vernield. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je ruim een half uur oponthoud. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte valt ook nog op de A76 Geleen richting Aken. Voor de grens bij de grenscontrole staat een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Tu già ne hai.
3: Ujala's Sona Chireya.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. In het Noord-Friese Marum is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Ruim 80.000 kuikens worden geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. Het is al de tweede uitbraak in korte tijd. Eerder was er ook al een besmetting in Biddinghuizen. Rond het bedrijf geldt een vervoersverbod binnen een straal van 10 kilometer. Het ministerie ziet nog geen reden voor landelijke maatregelen. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in

0: quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

Blijf luisteren naar Ujala Radio. Tujane toh, wohi station hai, jo laate hai ghar ghar mein Ujala. Feel the energy, feel the vibes of Ujala Radio.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonalikam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Een man is overleden nadat een auto in de stadsgracht aan de Burgwal in Kampen terechtkwam. In het voertuig zaten twee personen. Beide inzittenden werden uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht voor de man niet meer baten. De vrouw is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie.

0: situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फियान दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

0: Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.
1: Wil jij Oejala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Oejala.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen is de vertraging een half uur door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. Het is daar extra druk vanwege werkzaamheden op de A16. Daar staat ook file op de A16 zelf. Van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. Bij Amsterdam ook problemen aan de westkant van de stad. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Komt door een auto met pech op de A10 West bij knooppunt Koenplein. Daar is het oponthoud ook 10 minuten. En door een ongeluk op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar ook 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 4 बजकर तो 7 मिनट हो चला, 7 muzikale minuten over 4, een stralende Nederland, kuske gaam niksel hit, boot komt die hawa. Hopelijk hebben degenen die op dit moment buiten zijn, dat zijn een heleboel hoor, het is lekker wandelweer buiten, je lichaam goed ingesmeerd met de juiste zonnecrème factor, dat weet u zelf. Dus dat beschermt je lichaam tegen de kracht van de zon, onderschat het niet. Aangename tropische temperaturen. Geniet ervan, doe je ding, have the most wonderful weekend. Het is een mustana. Ja, ja, Pinkster weekend. De meeste mensen zijn buiten. Isait hamse to pooch. Ice cream khane ke semihaika. आइसक्रीम सोडा पीने के समय आएगा, नारियल पानी के समय आएगा पीने के लिए, en ook natuurlijk sommers, een lekkere borrel, een drankje erbij, goede whisky, goede vodka, cocktail, met veel ijs natuurlijk, die lekkere borgurum, wauw, met een stukje lemmetje erin, geen citroen, lemmetje. En natuurlijk lekker eten, drinken, barbecuen met de familie. Als u in bezit bent van een tuin, nou, gebruik hem aangenaam. Maak er in elk geval de most wonderful, spetterend sunshine weekend van. En have the most wonderful weekend. Enjoy your weekend. Ik ga zo meteen de hitzone starten. Holland's Hottest Hindustani Hit Radio, your weekend hit show on Trendy. Komt eraan de hitzone en mij hoor je tot 7 uur vanavond.
1: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.

0: Ja hoor, ik ben er weer. Deze zaterdag tot 7 uur in 3 uur lang hitgericht gevoeligheid. Een programma waarin ik altijd de brand new soundtracks van je screen en release uit de muziekindustrie van Bollywood, in samenwerking natuurlijk, en de hits uit onze factory, de hitmachine van Ujala Radio. Ook dit weekend is er niks bijzonders uitgekomen. Dus mijn playlist zit vol. Een lekkere flow heb ik van alles en nog wat. De recurrence. De hits van dit moment. De verborgen muzikale schatten. De Down Memory Lane hits. Ja, ja. De Hidden Treasures. Die komen er ook aan natuurlijk. De 90s, goede 90s dan. Of misschien zelfs een 80s ertussendoor. Blijf lekker goed aan deze radio. Hoe de verder programmering en crew eruit ziet voor later op de avond, dat vertel ik je program keer dooraan mee. Fijn dat je bent gehoeken aan deze radio, ook tijdens het weekend, tijdens dit sunshine, prachtig weer in Nederland, voor de Hitzone. Ik moet starten.
1: The weekend starts here.
2: Right here.

0: Ik ga heel goed starten met een lekkere chiller. Jo eisen mouse me hamse to pooch, dil ko chhu karenge fitna dil song. Het zijn Darshan Rawal en Yonita Gandhi. En met deze twee start ik de hitzone. En ze doen Sony Sony. Niet zo lang terug een recurrent hit uit de film Ishq Vishq Rebound.
1: Je luistert altijd met veel plezier naar Trendy Ujala met Satish Ramdat Misir.

0: What a song, what a song. Krijgen we er allemaal geen genoeg van, toch? Ik heb ook Ready for You uit de film Javan. Ja, uit het jaar 2023. Een bekende pokoe, hoor. Verratta van Arijit Singh en Yonita Gandhi. Met de target Bacha in de lead vocals.
1: Ujala,
2: Ujala,
1: Ujala,
2: Trendy,
1: Trendy,
2: Ujala,
1: Ujala.

een weekend om ervan te kunnen genieten. Lekker lang. Maandag is ook tweede Pinkster, is ook een vrijdag. Alhoewel er een aantal mensen zijn die toch moeten werken. Maar goed, ja, het is extra betaald op een nationale vrijdag, dus dat. Maar goed, daarover gaan we het niet hebben. We gaan het hebben over van hoe gezellig het aan toe gaat. Har chehre par khushi chajati hai. Dekh wat voor invloed de natuur op de mensheid niet heeft. Prachtig weer. Geniet ervan, doe je ding. Have the most wonderful weekend. En laat die radio gewoon lekker chill aanstaan op Hollands Hottest Hindustani Hit Radio voor de Hitzone. Tot 7 uur vanavond. Hij is er, na mij. Om exact 7:05 neemt hij het over. En dan is hij helemaal ready, steady in zijn boot. Ratan Ramdulari Pandey, collega met zijn Saturday Night Fever. On a lovely, lovely eve. Ja, till late at midnight. Ik heb de Blue Hey Pani Pani van je van Yo-Yo Honey Singh en Arijit Singh. En Neha Kukke, die bekende powerplay uit de film Yaria 2. En dan komt de eerste 90s eraan. Dus let's get together for this powerplay.

शाइनी शाइनी और सानी सानी या ब्लू है पानी पानी और फिल्म यारिया ट्वी स्ट्रांड जैन फॉल स्केवेनिंगा सांतवोट अंजे एन अंदर स्ट्रांड इन नेदरलैंड एन ओक जंगल में मंगल De bosjes zijn ook vol natuurlijk. Mensen gaan picknicken, mensen gaan barbecue met gezellige families, vrienden, kennissen in je eentje misschien. Of met je dierbaren, je gezin. Doe je ding, have the most wonderful weekend, geniet ervan. Ik zorg ook voor lekkere poko's hier in mijn studio's. En ik ben ook lekker gezellig bezig in mijn eentje hier. Onder het genot van Isabi toch. Natuurlijk, dat hoort erbij. Din he sani sani. Ja, ik heb eerst een lekkere ice cream soda gedronken. En nu drink ik iets anders. Ja, lekkere cocktail. Wodka cocktail. Grey Goose wodka. Mijn eigen cocktailmix gemaakt. En dat kan ik heel goed. Ik maak het niet te zoet, want dan leng ik hem gewoon aan met een beetje sodawater. Ik zeg sodawater, jullie zeggen sparoot. En dan is hij niet te zoet en je geniet ervan. Dus we gaan moven en groeven. En dat doen we met de eerste 90s. Komt van de trendsetters Elka en Sanu. Komt uit de film Lakshya. On the beat of Jatin en Lalit. Or Gana ka bol hai. Tumhare paas aane se. What a song, what a song. Aaj nam hoort. Aapke aahe na bhar jaye. We krijgen er allemaal geen genoeg van. Mast, mastie.

ga je zinligen op de best of the 90s vandaag ook in mijn playlist. De eerste 70s heb ik ook origineel op de draaitafel ready. Die komt eraan van Mohammed Rafi. Moet een verrassing zijn rond dit uur van de middag hier op Trendy. Even een timecheck, het is 4:30 in Nederland. Jahabia programma Kasunet Honge. Halen mee, Halen Sebaher, Europa mee, Europa Sebaher, Sarwishwa mee, Shwiti Sranan Kondre mee. Feel free to send us a WhatsApp message in the studios on 020-020-363-0808. 363-0808, you're most welcome in the hit zone. Ik heb twee goede dance tracks voor je. En we doen even deze Gherpe Party High van Bacha, Ashtagil en Melody. Maak er een leuke party van.

hou je van nieuwe muziek? Nou, dan zit je ook tijdens dit weekend bij ons heel goed in de hitzone. 3 uur lang hitgericht gevoeligheid. Er zijn geen brand new soundtracks, releases uit in de muziekindustrie van Bollywood. Dus dan doen we het met de recente hits, de blockbuster hits en nog veel meer gezelligheid. Trouwens, mijn playlist heeft een, ja, alleen maar van die gezellige pogo's tot 7 uur vanavond. Dus sowieso komt er ieder aan zijn trekken. Ik heb 2 hele populaire hits op dit moment. Picks up a lot. Look, Jada Pesenkutte hij. De eerste komt uit de film Petit Petni or Wodo. Je hoort Hamne Wahil Lagadil. Gevolgd door deze uit Hai Giovanni to Ishkonahe. Je hoort Tera Ho Jao. 2 erg populaire hits op dit moment. Picks up a lot. Look, Jada Pesenkutte hij.

Ik heb Ready Fire, de eerste 70s. En die komt uit de film van Dharmendra en Hema Malini. Film kan naam heet Kup, Q or Kaha. Ja, ja. On the beat of Kalyan Gyanji, Dile To, Dile Hai. Een blockbuster hit uit de jaren 70. Een mega hit song geweest van Mohammed Rafi.

Als je het mij vraagt, krijgen we eigenlijk geen genoeg van dit soort Ghana's. De best of the 70s, 60s, 80s, 90s, dat waren voortreffelijke hits. Ook uit de 40er en 50er jaren had je een groot aantal hits hoor. Maar dat vind ik dan op dit moment niet echt geschikt in de hitzone, die 40er, 50er jaren. Daar moeten we echt een andere uitzending voor plannen. Maar goed, ik heb lang geen dubbele dosis weer gescoord. Dus ik dacht van, ik heb een dubbele dosis. En die komt uit een film die zijn naam heeft Fighter. Het waren twee wereldhits, trouwens alle liederen uit die film in het jaar 2024, als ik me niet vergis. Begon allemaal in 2023 aan het eind van dat jaar. Ging door in 2024 en in 2024 werden ze aan het begin van dat jaar echt grote hits. Je hoort Sher Kulgeye uit Fighter, gevolgd door Ish Jaisa Kuch. Uit dezezelfde film een trange, vette dubbele dosis.

Een trange, vette dubbele dosis vandaag in de hitzone, de film Fighter. Mij hoor je tot 7 uur vanavond en na mij neemt dit over Ratten Ramdulari Pandey, collega bij je met zijn Saturday Night Fever. En na middernacht heeft de planning weer een prachtige, noem het zomerse programmering voor je gepland. Maar dat is allemaal na middernacht. Tot die tijd kun je genieten van mij en je kunt genieten van Ratten Ramdulari Pandey. Ik heb ready voor je Sajanre, de jongste hitsingle van Bacha en Nora Fatehi in de clip met ene Sanjoy. En ze doen Sajanre, muziek van deze tijd.

Het eerste uur van de Hitzone ga ik even prachtig afsluiten met Jasmine Sandlas. En in de rapping vocals ene Indrajit Singh. Ze doen Hai Jawani, To Ishq Kona Hai, the original film version, radio edited.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de 2 inzittenden is 1 man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan richting Frankfurt terecht, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie

0: gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Tot slot het weer. Zonnig en droog. Vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. De minimumtemperatuur is 11 tot 14 graden. Ook morgen volop zon en een middagtemperatuur tussen 22 en lokaal 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het aantal files is wat afgenomen in de loop van de dag, maar er staan nog wel 3 behoorlijk lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg 6 kilometer. Het oponthoud is daar een kwartier. De oorzaak een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda staat er file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar 20 minuten oponthoud. Daardoor is het ook extra druk op de omleidingsroute de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Er is een beetje druk op de Nederlandse wegen, maar dat spreekt voor zich natuurlijk. Het een en ander heeft u daarnet begrepen van onze collega's van de ANWB. In elk geval, doe je ding, have the most wonderful weekend en geniet ervan. Een long weekend, maandag is ook tweede Pinksteren, een vrije dag. Ik heb een lekkere playlist waarbij een ieder aan zijn trekken komt. Ja, mooie genre muziek. En hoor je van nieuwe muziek? Nou, dan zit je vanmiddag bij ons ook heel goed in de hitzone. Je weekend hitshow on Trendy Ujala. Even een timecheck. Paatje, Butchka, Toos, Saat, Minuut, Hotjela. 7 muzikale minuten over 5. We gaan lekker starten.
1: The weekend starts here.
2: Right here.

0: Move and groove. Let the beat goes on. Geniet ervan. Heerlijk chill weer. De meeste mensen zijn buiten, dus waar men ook luistert, laat hem lekker aanstaan op Ujala Radio. En ik heb ready voor je in het tweede uur als starter Roep Dirani van Guru Randhawa uit Pati Patni or Wodo. Is ook erg populair.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

and catchy musical flavor and newest soundtrack. The new film Pati Patni Aur Wo Do picks up a lot. You heard in Aditya Rikari and Shreya Ghoshal with this prachtige smash play Dil Wale Chor, her sweet love song. De hitzone, ik zit eraan tot 7 uur vanavond. En coming up een hele goeie van Kishoda. Maar eerst heb ik de best of the 90s voor je ready. En hij is een mouse met hem zitten poets. Dil or dimaak ook kan hier al le jate hai. Mind blowing. Hij is een goeie samen mee. Je dil sanam tumhare liye hai.

Bring back a lot of memories uit de jaren 90. Dat waren echte glorietijdperken met niemand anders dan Kumar Sanu en Alka Yagnik. Onder andere de trendsetters uit de jaren 90.

Wat een genot op Trendy Ujala in de hitzone. Ook tijdens dit weer heb je een paar van die movers die een beetje leuk willen doen, anderen willen een beetje gek doen. Maar dat mag natuurlijk, hè. Kijk wat voor invloed de zon niet heeft op de mensheid. En dit prachtig weer dat de natuur ons schenkt tijdens dit long weekend van Pinksteren. Geniet ervan, doe je ding, have the most wonderful weekend. En het was mooi boy Akshay Kumar die gescoord heeft met deze vette hit. Komt uit de film Hood Bangla. In de lead vocals Arman Malik. Want er was geen betere zanger die dit op een geraffineerde manier kon doen. Ramji Ake Palakaringe uit de film Hood Bangla.

Echt een annen van een. Ja, deze uit de film Hood Bangla van Arman Malik is ook populair. We krijgen er allemaal geen genoeg van. Een smashplay op dit moment picks up a lot. Nikita Gandhi en Arijit Singh blijft een mooie hit uit dezezelfde film. Een dubbele dosis. We doen Tuhi Disda.

Een prachtige soundtrack uit de jaren 70. Terry Umar Nadan. Hij komt uit de film Aakho Aakho Mee, een film van Vinod Mehra en Rakhi. In hun jongere jaren. Ook deze is erg populair, picks up a lot. En hij scoort goed met deze brand new soundtrack. Van Himesh Reshammiya, zijn eigen productie. Je hoort Sharab.

0: The news, the hit single van Himesh Reshammiya uit onze factory. Coming up zometeen is een hele goede 90s. Door niemand anders gezongen dan even mooi Sam Chakley, Udit Narayan en Alka. Ook de trendsetters in de jaren 90 uit een film van Akshay Khanna, als ik me niet vergis. Uit die film krijg je dan een super 90s te horen. Maar eerst heb ik een prachtig lied voor je. Ready, Itni Si Baat. Het waren Sonu Nigam en Shreya Ghoshal. En ik neem u mee terug naar het jaar 2023 uit de film Sam Bahadur.
1: Itni Si Baat.

De hitzone tot 7 uur vanavond. Even een timecheck, het is 8 minuten voor 6. Zometeen hoor je ook het nieuws on the hour. Misschien hoor je ook van die belangrijke items tijdens het nieuws on the hour. En voor de rest is het heerlijk weer. Geniet ervan, doe je ding. Have the most wonderful weekend. En ieder heeft zijn eigen weekendbezigheden, maar dit weekend is speciaal. De meeste mensen zijn buiten of in hun garden, in hun tuin, of thuis, of op het strand, of jungle met mangle, you never know. Geniet ervan en ik zit vol hits tot 7 uur vanavond in een lekkere playlist met een heerlijke flow. Een opname van Arijit Singh en Madhubanti Bagchi. Picks up a lot. Hij scoort goed met deze wereldhit op het ogenblik. Jip Tilak, de originele filmversie uit de film Cocktail 2.

Een nieuwe soundtrack uit de film Cocktail 2. Een prachtig duo in de lead vocals. Je hoort de Arijit Singh, de mainstream singer, en Madhubanti Bagchi. Dit tweede uur van de Hitzone sluit ik even lekker af met een Rua Rua van Arijit Singh uit de film Tiger 3. En het laatste uur komt eraan van de Hitzone, dus blijf en hou je eiketij.

0: मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De Oekraïense president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. Daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impasse leidden in de onderhandelingen. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan terecht richting Frankfurt, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de verdraging 10 minuten. Er zijn daar twee rijstroken dicht.

Het laatste uur van de hitzone. Ik ben er tot 7 uur vanavond. En Chibetschke to 5 minuut hotjela 5 muzikale minuten over 6. Het begint van de vooravond, maar buiten is het nog stralend weer in Nederland. Geniet ervan, doe je dingen, have the most wonderful weekend. Het is een long weekend, ik weet het ook. De meeste mensen zijn buiten Nederland aan het vieren of aan het genieten. Anderen zijn vanuit het buitenland in Nederland gekomen om te genieten. Prachtig weer, kijk wat de natuur u schenkt. Ja, ja, ja. Aangename zomertemperaturen. En ik zou zeggen, geniet ervan en doe je ding. Aanstaande woensdag is het 27 mei en dan vieren de moslims in heel de wereld het offerfeest, oftewel Eid al-Adha. Eid al-Adha is de belangrijkste feest, die valt op woensdag 27 mei dit jaar en de vieringen duren tot en met vrijdag 29 mei. Dus Eid al-Adha kan je vieren vanaf woensdag. Eigenlijk vanaf de avond van dinsdag 26 mei op 27 mei kun je al Eid al-Adha vieren. En het duurt tot en met vrijdag 29 mei. Tijdens dit islamitische feest, Eid al-Adha, ook wel bekend als het grote feest, wordt herdacht dat de profeet Abraham bereid was zijn zoon te offeren. De dag begint vroeg in de ochtend met het speciale gezamenlijke eetgebed, in de moskee natuurlijk. En het is traditie, mensenmenskinderen, om een offerdier te slachten en het vlees te delen met familie, vrienden en mensen die het minder hebben. Ook wordt er veel tijd met elkaar doorgebracht en worden er cadeaus uitgewisseld. Zo wordt het een beetje gevierd. Ik hoef je niet uit te leggen, u bent moslim, u weet precies hoe het gevierd wordt. In elk geval is het Pi Hachkese Mehega. Muslim Bhaiyar Behno, ook de Turkse, Marokkaanse gemeenschap, Jolok Makkah Medina ki taraf jaate hai, op een Haj pura karne ke liye, en terug te komen als Haji en Hajja. Aap sabhi ko hum mubarakbadi dete hai, ek khas gana hum arz karte hai, tamam Muslim Bhaiyar Behno ke liye, Eid al-Adha ke ehtiram mein.

Ik heb ook ready voor je een powerplay, Teen Shock. Die komt van Jyotika Tungri en Karan Ojula. Uit de bekende film DDPAD van het vorig jaar. Ook erg populair geweest en klinkt nogal.

0: What a song, what a song. An immortal song. Immortals, everlasting down memory lane of the film Hari Kaanch Ki Churiya. Een heel goede 90s heb ik van je. En die komt van even mooi zijn dikling hier. Udit en Elka. Ook de trendsetters in de jaren 90.
1: The weekend starts here.

Hoemeer je ze hoort, hoe beter ze klinken. Die original soundtrack uit de jaren 90 gaan we Aapko Senaaien komt uit de film Bekaboe. De hitzone tot 7 uur vanavond. Even een timecheck, het is bijna 6:30. En ik heb voor je ready in de player Himesh Reshammiya's in productie en in de lead vocals Dil Disco Kare. Heerlijk voor dit weer tijdens de vooravond.

Een hele goede 70s komt eraan. Ja, ja. Een mooie memory. Een down memory lane van Mohammed Rafi. Uit welke film het is en welke soundtrack moet de verrassing zijn. Maar eerst doen we deze Jeer-hit-he-ham. Salman Khan en Shabir Ahmed. Uit de film Kisi Ka Bhai, Kisi Ki Jaan. Mooie memory als je het mij vraagt uit het jaar 2023. En klinkt nog altijd Falling in Love.

Soms is het ook aangenaam om je muzikale zenuwen even een beetje de rust te gunnen met dit prachtig lied uit Kisikabhai Kisiki, John. Ik heb uit de film Bachchan Pandey ook ready voor je. Want Beep Rock heeft een doorbraak gemaakt met deze grote hit Meri Jaan, Meri Jaan.

krachtige stem. En zometeen doen we ook Firecracker, de bekende poko van Vishal en Shekhar uit de film Jayesh Bhai Jodhar. Maar eerst heb ik Mohammed Rafi van je op de draaitafel met die original soundtrack. Een Down Memory Lane uit de jaren 70. En die komt uit de film Dastan in Laila Majnu. Ik bood Achaga Nahmapko Sunayenge. On the beat of Iqbal Qureshi. Een van de top musicians uit die tijd. En hij heeft niet veel gearrangeerd hoor, daar niet van. Maar wel goede muziek van Mohammed Rafi onder andere. Deze film Dastan in Laila Majnu. Exclusief uit mijn privé collectie. Doen we dit prachtige lied. Geschreven door Jaan Nisar Akhtar. Ei Jane Tamanna Abhija.

De hitzone tot 7 uur vanavond. En om 5 over 7 exact neemt hij het over van mij, Ritten Ramdulare Pandey, collega Bahia, met zijn Saturday Night Fever, The Late at Midnight. Ik heb ready voor je een hele goede memory uit de jaren 90. Teri Chahat Me Dil Diwana Hua. En je hoort de trendsetters Kumar Sanu, dit keer met Sadhana Sargam. Komt uit de film The Dawn, jaren 90, een mooie memory.

Vijf minuten voor zeven. Morgenochtend van 9 tot 12 hoor je haar weer. RJ met RJ on Sunday. En iets over 10, denk ik, is Robbie Maka ook van de partij met zijn analyse uit Chwiti Sranankondri. Rest mij u nog een liefdevol long weekend toe te wensen. Doe je ding, have the most wonderful weekend. Pas goed op jezelf. En ik ga je groeten met een prachtige soundtrack. Goshike Rang. Iedereen allemaal, have the most wonderful weekend. En straks om 7:05 is hier Ready Steady. Rutten Randula Repandé met zijn Saturday Night Fever. En dan ga ik lekker genieten van zijn Saturday Night Fever.

0: Of vanuit de hoofdstad.
1: Binnenkort jarig, door Janemdin heen, door Zalgren heen. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heen, door Shadi honne wel heen. Ja, kizika moende sanskaar heen. Ujala Radio per vermaais aap deze te heen. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ruud Oldin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. De politie en de NVWA deden onderzoek naar aanleiding van een tip. De Oekraïense president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. En daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier, Friedrich Merz, voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impasse leidden in de onderhandelingen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
4: Groeien met je business of next level gaan? Ojala Radio brengt je daar. Mail naar info@ojala.nl en ontdek de mogelijkheden.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 14.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ah, yeah. Dus even kleine soundcheck en zo dadelijk. Run it! Oké! Okay.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden.

0: geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Jos Geelhoed. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers, autoriteiten houden het op 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond een poging om het paleis te bereiken. De politie kon dat voorkomen. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israel Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in de hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met de hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. Politie en de NVWA deden onderzoek na een tip. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat din आप हमसे बात कर सकते हैं
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt te twijfelen tussen deal of verder oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling van Sanchez. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers, autoriteiten houden het op de helft, 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond de poging om het paleis te bereiken. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israel Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola is negatief getest op de ziekte. Dat bleek uit bloedonderzoek.

0: Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten extra lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt nog te twijfelen tussen deal of verdere oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit de overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, I'm Katrina Kef.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi, mehu Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Main Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
7: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You are.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Twee bussen met tientallen asielzoekers zijn zaterdagavond vanuit Ter Apel naar Groningen vertrokken, omdat er geen plek meer was in het aanmeldcentrum. In congrescentrum Hanze Plaza is een tijdelijke nachtopvang met 175 bedden ingericht. De opvang blijft beschikbaar tot en met maandag op verzoek van asielminister Bart van der Brink. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola, test negatief op de ziekte. Dat blijkt uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verdere medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover, nadat duizenden vakantiegangers urenlang

0: idee was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते. ओ तुम्हें तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए. तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kids Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala
3: Radio. You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knauwpunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op het protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: ओए हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Naar de moederpoes wordt nog gezocht. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024. En een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Naar de moederpoes wordt nog gezocht. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024. En een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.